En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

blommerige winden en nog baie meer. Soos een aand met helder sterren en die soetgeur van blomme, so voel ek oor jou.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

Maak het toch raar, geen zak niet. Ons is anders, maar toch is zeller. Hoe ek is ek, jij is mijn beter half.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Het is mevrouw Heinz, ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat voor
0: praat jy? Mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me, alsjeblieft, kom, help me!
2: Die huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raag. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

0: Want met een vriend zoals jij maak het toch rarig die zak nie.
1: Wat nou? Glad nie.
0: Soos een dop met baie ijs in.
1: Aha.
0: James Phillips in die basement en nog baie, baie meer, baie meer. Soos wereldbeker rugby.
1: Sien jy nou?

Ons was miskien een in een vorige lewe, maar nou is het al met ewe die helfte of jezelfde.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Het is mevrouw Heinz. Ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat praat
0: mevrouw
1: jy?
0: Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me. Alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.